Cosa, ma cosa, e va la mossa, va la mossa, va la mossa.

0: U heeft geluisterd naar het trio Zaar Elektriek uit Marseille, opgenomen op 5 juli 2025 op het Afrika Festival in het Overijsselse Hertme. Dit was Concertzender Live Global. De speellijst kunt u uiteraard weer vinden op de website van de Concertzender. In de resterende tijd hoort u nog een stukje van de titeltrack van het debuutalbum Koyo, dat in 2025 uitkwam.
1: This song is called Koyo. Koyo is the name of our album we just made. You can find it there if you want after the concert. Koyo, Koyo, Koyo is the dancer. Koyo is the man who give, is the messenger in the tradition of Gnawa music. So we wanted to make a song for them and for the Gnawa music. Yeah, Koyo.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dat was de suite uit Le Bourgeois Gentilhomme, toneelmuziek van Erwin Schulhoff. U hoorde een uitvoering door de Ebony Band onder leiding van Werner Herbers. Tot 10 uur is dit de ochtendeditie van de Concertzender. De Engelsman Gerald Hugh Tyrwhitt Wilson, de 14e baron Berners, is ook wel bekend als Lord Berners. Naast componist was hij schrijver, schilder en esteet. En het was een behoorlijk excentriek figuur die bijvoorbeeld de duiven bij zijn huis in levendige kleuren verfde. U hoort van hem 3 walsen voor piano vierhandig, de valse bourgeoise. Ze worden gespeeld door Peter Lawson en Alan McLean. En daarna speelt dit duo het stuk Badinage van Philip Lane.

Pianisten Peter Lawson en Alan McLean speelden Badinage van Philip Lane. En daarvoor hoorde u hen in de Valse Bourgeoise van Lord Berners. We gaan verder met muziek van een andere Engelsman, hoewel hij in Ierland werd geboren. Charles Villiers Stanford. Het RTE Van Brugge Quartet, aangevuld met altviolist Garth Knox, speelt zijn strijkquintet nummer 1, opus 85, in F groot.

Dat was het strijkquintet nummer 1, opus 85 in F groot van Charles Villiard Stanford. Het werd uitgevoerd door het Ierse RTE Van Brugge Quartet, aangevuld met Garth Knox op altviool. U luistert naar de Concertzender en tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. De volledige speellijst vindt u terug op concertzender.nl. En op die website ziet u ook een link naar onze zusterzender World of Jazz. En daar hoort u 7 dagen per week, 24 uur per dag, de beste jazz en wereldmuziek. In dit programma gaan we verder met de Simple Symphony van Benjamin Britten. Het is een symfonie voor strijkorkest die Britten schreef in 1934 toen hij pas 20 jaar oud was. En hij gebruikte materiaal dat hij als tiener had gecomponeerd. De 4 delen hebben mooie allitererende titels. Boisterous Bourée, Playful Pizzicato, Sentimental Sarabande en Frolicsome Finale. U hoort een uitvoering door het English Chamber Orchestra onder leiding van de componist.

Dat was tot besluit van dit programma het septet voor drie blazers en vier strijkers in Best Groot van Frans Beerwald. U hoorde een uitvoering door leden van het ensemble Anima Eterna. De afgelopen drie uur werden samengesteld en gepresenteerd door Niklas Hoekstra met dank aan Muziekweb. In de ochtendeditie van morgen beginnen we met muziek van François Couperin. En verder hoort u het opus 1 en opus laatst van Felix Mendelssohn en een septet van Charles Koechlin. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Dit is de concertzender Welkom bij Sanssouci. Vorige keer volgden we Mozart in 1775. Een feestjaar, want aartshertog Maximiliaan kwam naar Salzburg. Voor die gelegenheid mocht er heel wat feestelijke muziek worden gecomponeerd. Ook het jaar erop kreeg Mozart een interessante opdracht. Nu was het namelijk feest bij de Hafners, een belangrijke Salzburgse patriciersfamilie. Marie-Elisabeth Hafner ging trouwen met een zekere Frans Xaver Spaat. Aan de vooravond van het eigenlijke huwelijk werd er een luisterrijk diner gegeven. Mozart kreeg de opdracht voor een complete serenade die bij elkaar een klein uur duurt. De leerboekjes willen dat een serenade een stuk verstrooiingsmuziek is, niet zo ambitieus als een symfonie of een concert. Maar Mozart neemt zijn vak altijd serieus. De Hafners Serenade is een muzikaal hoogtepunt van zijn periode in Salzburg, dat ook in de concertzaal 4 overeind blijft. In het komende uur de volledige Hafners Serenade.

Who hoorde de Russische pianist Lev Oberon in een historische opname van de Tchaikovsky's The Seasons. U hoorde delen 1 tot en met 9 en opgenomen in 1957. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Voor geval u wilt reageren, volgt hier mijn e-mailadres jeffreymadge@concertsender.nl. Er is nog net tijd voor een deal uit The Seasons van Tchaikovsky, gespeeld door Lev Oberon. En dank voor het luisteren.

Dit is de Concertzender met In de Schijnwerper. Vandaag, net als in de vorige drie afleveringen, aandacht voor de dirigent Otto Klemperer. Die leefde van 1885 tot 1973. Zijn loopbaan speelde zich aanvankelijk vooral af in zijn geboorteland Duitsland, totdat de nazi's aan de macht kwamen. De Joodse Klemperer vluchtte naar Amerika, waar hij onder meer de Los Angeles Philharmonic dirigeerde. Dat orkest leidt hij nu in de ouverture van I Vespri Siciliani van Giuseppe Verdi. De opname dateert van 1 januari 1934.

0: Following to Sicilian Vespers by Verdi, we are to hear Beethoven's Symphony No. 5.
1: Dat was de ouverture tot de opera I Vespri Siciliani van Verdi door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Otto Klemperer. Hierna dirigeerde Klemperer op hetzelfde concert op 1 januari 1934 de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. Beethoven was voor Klemperer geen icoon en museumstuk dat men met omzichtigheid moet behandelen, maar een levende componist wiens muziek elke keer moet klinken als nieuw en dramatisch. Die vijfde symfonie klinkt dan zo.

U hoorde de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Otto Klemperer met de vijfde symfonie van Beethoven, een opname uit 1934. Na de oorlog keerde Klemperer terug naar Europa, waar hij vooral actief was in Engeland. Minder bekend is dat hij ook in Nederland dirigeerde en dat Klemperer ook componeerde. Op 22 juni 1961 kon hij bij het Concertgebouworkest zijn eigen eerste symfonie ten doop houden. Helaas bevat de opname storende geluiden.

Onder leiding van Otto Klemperer speelde het Concertgebouworkest de eerste symfonie van Klemperer zelf. Met onze excuses voor de storende bijgeluiden in de opname. Dit was In de Schijnwerper, voor de concertzender samengesteld door Emmanuel Overbeke.

Goedemiddag, dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach op de Concertzaal. Wij gaan door met ons programma met, ja, je zou nu denken, Cantate 15. Haha, die bestaat wel, maar niet van Johann Sebastian Bach, maar van zijn neef Johann Ludwig Bach. Hij is heel lang, jarenlang aangezien voor Cantate van Bach zelf, is ook zo ingedeeld als nummer 15. Maar dat is dus achterhaald en een onderzoek is het ontmaskerd. Niet dat iemand daar iets saus mee wou, maar zo gaat dat dan. Het lag gewoon op de stapel. Die laten we niet horen, want er zijn geen goede uitvoeringen van. Wat jammer is, want die Johann Ludwig Bach maakt best mooie muziek. Bach heeft vele stukken van hem bewerkt en gebruikt in de tijd dat hij het vaak te druk had met zijn passionen. U krijgt van ons daarom een heerlijke uitvoering van weer een bewerking van Bach, van Pergolesi's Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa. En die tekst was de katholiek voor de Lutheranen. En daar komt er een tekst op, die heet Tilge Höchster meine Sünden. Delg Allerhoogste onze zonde. En dat is een hele goede match geworden met best wel teksten die helemaal niet storen en heel erg passen in dat framework van die schitterende muziek van Pergolesi, die Bach dus heel erg waardeerde. Bach waardeerde zijn collega's. Hij zag ze niet als concurrenten, maar als mensen van wie hij nog wat kon leren. En eigenlijk krijgt door die Duitse verstaanbare tekst deze muziek ook weer in die bewerking van Bach een nieuwe meerwaarde. Tilge Höchster meine Sünden is gebaseerd op het Miserere, het stuk Psalm 51, waarin het boetepsalm van David klinkt, die heel erge dingen heeft verricht. Dus hij moest vergeven worden. En de tekst kunt u vinden via de website van de Van Hengels. De uitvoering is in handen van de Bachstiftung St. Gallen, alleen van Rudolf Lutz, met de sopraan Maria-Louise Werdenburg. En daar hebben we haar weer, de Altmargo Oitzinger.

We hebben voor dit stuk gekozen omdat het een prachtig stuk is en mooi bewerkt op Bach. En er een nieuwe uitvoering is op cd en op het internet uitgebracht van de Bach Stiftung St. Gallen, alleen maar Rudolf Lutz, de moeite waard. En dan gaan we nu door naar het pianoconcert 7 in G-klein, prachtig concert, oorspronkelijk waarschijnlijk een vioolconcert. Weer uitgevoerd door Alexandre Tarot, de piano, met Le Violon du Roi, alleen maar Bernard Labadie.

0: Franz Liszt maakte deze transcriptie voor piano van recitatief en romance O du mein holder Abendstern uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner. Meer Wagner en Camille Boomsma, donderdag 7 mei dus in Schiedam. En ik moet nog even iets corrigeren, want ik zei het, de locatie verkeerd. Het is namelijk Westfest 90. Dus kijkt u even op westfest90.nl voor alle informatie over dit komende concert.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: En het is tijd voor het museum in Actueel. Als muren konden praten is de naam van de tentoonstelling die in Paleis Het Loo in Apeldoorn te zien is. Deze gaat over de geschiedenis van de 17e eeuwse wandschildering en het trappenhuis van het paleis. Stadhouder Willem III was de bouwer van het Loo en hij liet de muurschilderingen aanbrengen. Daarop zijn onder meer 7 mannen uit het Ottomaanse Rijk te zien. Willem liet ze waarschijnlijk afbeelden om er een politiek statement mee te maken. Zo kon hij zichzelf presenteren als bemiddelaar tussen Europa en het Ottomaanse Rijk. Bezoekers krijgen een unieke kans om de afgebeelde mannen van dichtbij te zien, omdat de wandschilderingen tijdens de tentoonstelling gerestaureerd worden. De opera Die Entführung aus dem Serail van Mozart uit 1782 is ook een dialoog tussen westerse en Turkse klassieke muziek. Daaruit luistert u nu naar de ouverture.

Ja, zo klonk de ouverture uit de opera van Mozart, die Entführung aus dem Serail. En dat werd uitgevoerd door The Chamber Orchestra of Europe. En dat stond onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. De tentoonstelling Als muren konden praten in Paleis Het Loo in Apeldoorn is nog te zien tot met 30 augustus. U luistert naar Concertzender Actueel. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, kunt u in de Oosterpoort in Groningen om 8:30 gaan kijken en luisteren naar het Oekraïense wereldmuziekkwartet Daka Braka. Dit kwartet werd opgericht in het theater Dak in Kiev en beschrijft haar eigen muziek als etno-chaos. Een fusie van Oekraïense volksliederen met traditionele instrumenten van over de hele wereld. Het muziekkwartet heeft al op meerdere beroemde muziekpodia gestaan, waaronder Glastonbury, Tsiget en Ponda. De Europese tour, die dus nu Groningen aandoet, draait om het nieuwe album Ptak, wat vogel betekent en symbool staat voor vrijheid. Het optreden is een indrukwekkende mix van theater en muziek, aangevuld met videokunst van onder andere Oekraïense kunstenaars. En dat klinkt zo.

En dat was Verzielena van en door Dakka Brakka. En kaarten voor de 14e zijn te koop via spotgroningen.nl. U luistert naar Concertzender Actueel. Binnenkort is de bekroonde uitvoering van Missa Maria Zart van Jacob Obrecht op verschillende plaatsen in het land te horen en te zien, uitgevoerd door Capella Pratensis. Dit monumentale werk uit de Renaissance, gebaseerd op het lied Maria Zart, geldt als een van de hoogtepunten uit de Frans-Vlaamse polyfonie. Het ensemble Capella Pratensis zingt rond één gezamenlijk koorboek en brengt de muziek tot leven volgens historische uitvoeringspraktijken, wat zorgt voor een directe en intieme klank. De concerten zijn te horen van 7 tot en met 10 mei in onder meer Den Bosch, Utrecht, Brouwershaven en Bergen op Zoom. En meer informatie over dit alles is te vinden op capellapratensis.nl. Nu alvast een voorproefje.

uit de Missa Maria Zaart van Jacob Obrecht hoorde u het tweede deel Qui Tollis, uitgevoerd door Capella Pratensis. U luistert naar Concertzender Actueel. De Italiaanse bassiste Rosa Brunello leeft volgens haar eigen motto, muziek zonder grenzen. Ze werd opgeleid in Berlijn, Parijs en Amsterdam en toerde over de hele wereld, onder meer met jazzlegende Didi Bridgewater. Ook verdiepte ze zich in elektronica, dub, rock en Zuid-Amerikaans muziek met zowel contrabas als basgitaar. En al die invloeden vinden hun weg in haar kleurrijke muziek, waarin grooves en vrije improvisatie belangrijke factoren zijn. In haar huidige band speelt Rosa Brunello met klinkende namen uit de Britse en Italiaanse jazz, onder wie trompetist Jazz Ahmed. Op vrijdag 8 mei staat de band van Brunello in het Bimhuis in Amsterdam, aanvang 8:30. En kaarten zijn te koop via bimhuis.nl. Luister nu naar Uno Punto Uno.

0: Dat was Uno Punto Uno van en door Rosella Brunello en haar band. Luistert u nu naar de muziekcolumn van muziekjournaliste en muzikologe Olga de Kort.
1: Ik weet niet of mijn kat van de pianomuziek houdt, maar ze houdt wel van mijn vleugel. Hij behoort tot een van haar favoriete plekjes in het huis. Een mooi uitkijkpunt waarvanuit ze alles in de gaten kan houden, binnen en buiten. Ze vormen samen ook een mooi plaatje. Mijn bechstein voor het raam en de kat, die van de zon ligt te genieten. Voor iemand die zo geïnteresseerd is in historische instrumenten, weet ik trouwens bijzonder weinig over mijn eigen vleugel. Ik ben de trotse eigenaar van een bechstein uit 1909, die deze maand 117 jaar oud wordt. Op 31 mei 1909 werd hij vanuit de fabriek in Berlijn naar Den Haag gestuurd. Hij kwam bij Van Vornveld en Spoorpianohandel terecht. En daar vandaan begon hij zijn muzikale leven. Waar hij zijn eerste 100 jaar heeft doorgebracht en welke muziek erop werd gespeeld, zal ik waarschijnlijk nooit meer achterhalen. Hij heeft een heel mooie warme klank en is bijzonder geschikt om er bijvoorbeeld Brahms op te spelen. En dat vond Brahms zelf ook. Hij was bijzonder gesteld op de instrumenten van Karl Bechstein, die trouwens op 1 juni 1826 geboren werd en van wie we over een paar weken zijn 200ste verjaardag mogen vieren. En Johannes Brahms zelf werd morgen, 7 mei, 193 jaar geleden geboren. Geen jubileumdatum, maar uitgerekend in 2026 bestaat het eerste museum van Brahms precies 55 jaar. Het bevindt zich in het tegenwoordige componistenkwartier in Hamburg, de geboortestad van Brahms. Dit huis was ook het eerste Brahms museum dat ik ooit heb bezocht. Ik mocht toen op Brahms piano spelen, die nogal ontstemd was en rammelde aan alle kanten. In veel betere staat bevonden zich de kamerpiano en de vleugel in mijn favoriete en veel minder bekende Brahms House Museum in Baden-Baden. Hier bracht Brahms 10 jaar lang zijn zomermaanden door, die vaak al in mei begonnen en tot oktober duurden. Hij ontdekte Baden-Baden dankzij Clara Schumann. Zij had hier een zomerhuis waar Brahms altijd een welkome gast was. Na een paar bezoeken kon hij de verleiding echter niet weerstaan en vond een eigen zomerhuis in de buurt van Clara. Het huis op de heuvel telde 2 verdiepingen en was omringd met bloemperken en een diepe tuin. Het bood Brahms zoveel afzondering als hij wilde en zoveel rust als hij nodig had om te kunnen componeren. Hier, aan zijn schrijftafel en de kamerpiano, werkte hij aan zijn eerste en tweede symfonieën. Hier haastte zich Clara Schumann naartoe om de nieuwe pagina's van het pianoquintet door te nemen. In deze bovenkamer met stralende blauwe muren en krakende vloerplanken voltooide de componist het tweede strijksextet en componeerde hij de delen uit een Deutsches Requiem. Het werk werd afgewisseld met lange gesprekken aan tafel en thee drinken met Clara, wandelingen naar de stad, het bezoek aan een café in de Kurgarten en het bekijken van het flanerende Beaumont langs Baden-Badense beroemde Lichtenthaler Allee. 100 jaar later stond het huis op instorten en werd het in 1967 van het afbreken gered door de speciaal voor deze gelegenheid opgerichte Brahmsgezelschap Baden-Baden. Na de restauratie opende het Brahms Huis Museum zijn deuren. De kleine expositie bestaat uit partituren, affiches, foto's, tekeningen en portretten. Brahms werk- en slaapkamers zijn ingericht met de meubelstukken die behoorden aan de componist. De zacht krakende vloer, het opgewekte blauw van de muren en de stralende zon door de geopende ramen van Brahms zomerverblijf laten de tijd stilstaan. Het huis ademt dezelfde rust en vrede als 150 jaar geleden en is als vanouds omringd door de bloeiende tuin. Het staat tegenwoordig ter beschikking van muzici en muzikologen die hier of in het gastenverblijf ongestoord aan hun Brahms-projecten kunnen werken. En wij kunnen naar de muziek van Brahms luisteren, die de hele maand mei extra in het zonnetje wordt gezet. Met de vierde symfonie in het Concertgebouw, het Requiem in Arnhem, het tweede pianoconcert door Daniil Trifonov en het Rotterdams Philharmonisch Orkest in Rotterdam en afsluitend het Wioolconcert door Simone Lamsma en het Noord-Nederlands Orkest in Groningen. En zelf ga ik Brahms op mijn jarige Bechstein spelen. Voor mijn kat dan.

U hoorde Andrei Gologan en hij speelde een arrangement van het lied nummer 4, opus 106 van Meine Lieder van Brahms. U luistert naar Concertzender Actueel. Zaterdagmiddag 9 mei kunt u in de matinée in het Concertgebouw een programma gaan beluisteren met een wereldpremière naast werk van de componisten Sibelius, Langhart en Ligeti. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van de jonge Duitse componist en dirigent Oskar Jokkel, winnaar van de Herbert von Karajanprijs 2023. Hij is pas 31 jaar en opent dit concert met een nieuw eigen werk voor groot orkest met de titel Nox Aeterna, dat hij schreef in opdracht van de NTR zaterdagmatinée. Meer informatie over dit concert, dat zaterdag om 14:15 begint, vindt u op concertgebouw.nl. En van Jokkel hoort u nu het stuk Eight Layers of Solitude door het New Art and Music Ensemble Salzburg.

0: Dat was Eight Layers of Solitude door Oscar Jokkel met het Namensensemble uit Salzburg.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Op zondag 10 mei kunt u tussen 10 en 11 uur bij de Concertzender luisteren naar weer een nieuwe aflevering van het maandelijkse programma Het Piano Atelier. De inmiddels 88-jarige meesterpianist Willem Brons vertelt in deze uitzending over twee werken die in dezelfde periode, namelijk tussen 1914 en 1917, zijn gecomponeerd, maar totaal van elkaar verschillen. In het tweede deel van het programma hoort u over de Tombeau de Couperin van Ravel, dat een tegenhanger van alle ellende uit die periode wil zijn. Maar allereerst vertelt Brons over het Thème et Variation van Lili Boulanger, een stuk waarin juist een dramatische en duistere klank centraal staan. Brons speelt het werk daarna live in de studio en dat stuk kunt u nu alvast gaan beluisteren.

En zo klonken het thema en de variaties van Lili Boulanger. En die werden live gespeeld in de Abma Studio in Amsterdam door pianist Willem Brons. En het hele pianoatelier is zondag aanstaande, 10 mei dus te horen, om 10 uur op deze zender. U luistert naar Concertzender Actueel. Argentijnse muziek, natuurlijk klassieke tango's, maar ook Argentijnse folklore, dat zijn de ingrediënten van het unieke Trio del Puerto. Muziek voor bandoneon, viool en gitaar. Violist Gustavo Cabrera, afkomstig uit Buenos Aires, heeft samen met de Nederlandse Simone van der Weerde en Tim Panman dit trio opgericht. Trio del Puerto betekent het trio van de haven. Rotterdam is namelijk hun thuishaven. Zondag 10 mei om 4 uur 's middags speelt het trio in Bilthoven in het prachtige Huize Gaudeamus. De concertzaal is niet groot, dus reserveren is wel gewenst. En kijkt u daarvoor op huizegaudeamus.nl.

La Catedral of Allegro Solemne was dat. U hoorde Gustavo Cabrera en Tim Pamban. Komende zondag komt daar nog de bandoneon bij in Beeldhoven, Huize Gaudeamus.

0: Van vrijdag 15 tot met zaterdag 23 mei staat Zeist 9 dagen lang in het teken van het lied. Voor de 10e keer brengen internationale topzangers, pianisten en jong talent de mooiste gezongen verhalen tot leven. Het thema van deze jubileumeditie is Terug naar de natuur. Wat dat betekent voor het festival bespreek ik graag met pianist en artistiek leider van het festival, Hans IJzakkers, die ik nu aan de telefoon heb. Welkom, Hans.
1: Ja, hi Paulien.
0: Fijn dat je even tijd voor ons hebt. Ja, dat thema, terug naar de natuur. Een prachtig thema natuurlijk, zeker in die omgeving. Maar op wat voor manier geven jullie dat vorm in het festival?
1: Ja, meteen een hele goede vraag. We wilden al heel lang iets met de natuur gaan doen, omdat het een heel actueel onderwerp is natuurlijk. Niet alleen in positieve zin, helaas. Maar liederen worden van oudsher natuurlijk gewoon geschreven en gezongen over de natuur. Dus er is heel veel repertoire voor wat je kunt gebruiken. En ook weer niet alleen over dat het zo gezellig is om lekker de bossen in te trekken of in de tuin te zitten en daar te picknicken. Maar ook wat de natuur kan aanrichten aan ellende, stormen en overstromingen en dergelijke. Dus het biedt eigenlijk heel veel aanknopingspunten om daar een heel mooi liedprogramma omheen samen te stellen.
0: Ja, en
1: ook wat verschillende aspecten te laten horen.
0: Ja, en natuurlijk ook dan meteen de verbinding tussen de natuur en de geest. Hè? Want dat is natuurlijk ook een veel voorkomend thema in de liederen. Dus als het stormt in het leven, dan stormt het ook buiten.
1: Precies. Ja, en we beginnen dus ook het openingsconcert wat ik dan samen met Henk Neven en de sopraan Catharina Roekgabe doe. Met het Italiaanse liederboek van Wolf.
0: Ja.
1: Wat in de prachtige omgeving van Toscane met name speelt. Maar waar eigenlijk ook de menselijke natuur heel erg duidelijk tot uiting komt. Op vaak humoristische en schrijnende wijze. Dus ja, zeker ook de menselijke natuur komt aan bod.
0: Hans, ik begrijp dat er zelfs concerten zijn in de open lucht. Dus een combinatie van de natuur en de muziek. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, vlakbij de kerk waar onze normale concerten vinden is een heel prachtige voormalige landbouwschuur met een heel mooi omheind stuk land erbij. Ik vind het heel leuk om daarheen te kunnen lopen met ons publiek en dan daar een openluchtconcert te laten plaatsvinden, mits het weer meewerkt.
0: Ja.
1: Dan hebben we altijd gelukkig nog een alternatief.
0: Ja,
1: dat risico moet je nemen, maar de ervaring met Zeist is dat we meestal eigenlijk heel erg goed weer hebben.
0: Ja. Dus, en met dit thema zijn de weergoden jullie vast nog beter gezind. Dat hoop ik van harte.
1: Ik vind ook dat we dat verdienen. En het wordt heel leuk, want we hebben Julian Prigadien, tenor. Die samen met Brian Banner, die zelf ook zingt, maar gitaar speelt. Mm-hmm. Lid en drijvende kracht achter de band The Earl Kings. Die eigenlijk hele mooie bewerkingen ook van Schubert liederen maken. Maar dan met een soort folk country geluid erbij. Dus het wordt heel, heel speciaal. En ze nemen de mensen echt mee als een soort rattenvangers. Met Schubert liederen, maar ook met volksliedjes. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Het is gewoon heel aangenaam.
0: Hans IJzakkers, ik wens jou en de jouwe ongelooflijk veel plezier. En nog één vraag. Waar kan het publiek alle informatie vinden over dit festival?
1: We hebben een hele mooie website die net zo kleurrijk is als het thema. En dat is www.ilfz.nl. En daar kun je eigenlijk alle informatie...
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Hans, ik dank je heel hartelijk en wens je nogmaals heel veel plezier. Dag hoor!

Ja, mocht u nu denken, hé, maar dat komt me bekend voor. Ja, naar dit lied hebben we net geluisterd, dit instrumentale lied. Maar nu gaan we naar een echt lied luisteren. Luistert u naar Debussy. Luistert u naar Debussy.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Mashiya Lake, Big L Carson en Benny Carter. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met Johnny Adams van de soundtrack. Tune in tomorrow. Maybe fact or fiction.

Johnny Adams in het hartswingende Maybe Fact or Fiction. Over fake news avant la lettre. We gaan naar Big L Carson, die zijn carrière beleefde in de tweede helft van de vorige eeuw. Hij werkte met de Neville Brothers en trad op voor ons koninklijk huis, jawel. Je hoort hem in een van de signature tunes van New Orleans, zowel in de jazz, traditional als country en western style. Hier is Jambalaya.

Under a Blanket of Blue. Tenorsaxofonist Coleman Hawkins, een van de grondleggers van de bebop, maar altijd met de beide benen stevig in de traditie van de swing van de jaren 30. We gaan naar de Latin clubs van Cuba met Tito Puente. Het is een enorme hit geweest, maar het blijft zo lekker om naar te luisteren. Oye, como va.

The Soggy Bottom Boys, I'm a Man of Constant Sorrow. Natuurlijk groot gemaakt door de Coen Brothers in de film Oh Brother, Where Art Thou? Een film vol muziek die zich afspeelt in het Louisiana van de jaren 30. En wie die film ooit gezien heeft, kan dit nummer nooit meer beluisteren zonder aan George Clooney te denken. We blijven nog even in datzelfde Louisiana met Elmer Snowden. Hier is de Bugle Call Rex.

0: Elmer Snowden op zijn banjo. In eigenlijk voor een banjo een onbekend nummer, de Bugle Call Rag.
1: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

We zijn aan het repeteren. Aan de muur tikt een klok. Met meedogenloze zekerheid wordt de tuin opgedeeld in overzichtelijke seconden. Zo overzichtelijk dat ieder vleugje inspiratie bij voorbaat in een dun hoekje geduwd wordt. Ironisch genoeg zou de tijd natuurlijk helemaal niet bestaan zonder deze mechanische bemoeizucht. Muziek zet tijd aan en uit. Een band kan een half uur achter elkaar virtuoos over een tempo vol akkoorden en ritmische grapjes stampen. Maar het moment dat het nummer is afgelopen, staat de tijd weer op nul, alsof er niets gebeurd is. Gereduceerd tot een blanco observator van zichzelf. We make time work, houdt een oude mentor uit mijn vroege jaren ons regelmatig voor. En alhoewel we als jonge studenten maar net beginnen en nog druk bezig zijn met het afschudden van onze afkomst, zijn we diep onder de indruk. Helemaal doorgronden kunnen we het niet, maar we voelen dat hij gelijk heeft. You make me feel so young. Where or when? It was a very good year. Get me to the church on time. 1966, Las Vegas. Op het album Sinatra at the Sands vormt de tijd een bron van inspiratie. Frank Sinatra is op het hoogtepunt van zijn flamboyante carrière. Hij wordt hier gedragen door Quincy Jones en het machtige orkest van Count Basie. Muziek uit mijn jeugd, ook al ben ik dan nog lang niet geboren. Sinatra is de jaren daarvoor van arme migrantenzoon en straatzanger opgeklommen tot een man zo machtig dat hij met zijn makkers op kan treden in zijn eigen hotel. Het is een romantisch beeld, maar ik stel me altijd voor dat de crooner het hotel speciaal gekocht heeft voor zichzelf en de Rat Pack. Zijn genootschap met andere vagebonden als Dean Martin en Sammy Davis Jr. De sterke verhalen over feestjes en andere nachtelijke escapades zijn talrijk en hun legendarische performances veranderen het landschap van de Amerikaanse showbiz. De Count Basie Big Band is een luxe limousine die je in een royale zetel van A naar B brengt. In de tijd wel te verstaan, niet in afstand. Zoals in de beste jazz draait alles hier om timing. Daarna komt pas al het andere. Als beginnend muzikant kennen we elk detail uit ons hoofd. Van de grapjes tussen Sinatra en heldentenor Eddie Lockjaw Davis tot de backgroundjes van Sweet Edison. De monumentale drumfills van Sonny Payne en de vlammende toeties van Quincy Jones worden noot voor noot meegezongen. De meeste van ons kennen de lichtschetsende toevoeging wel die Sinatra zich laat ontvallen tijdens het intro van Fly Me to the Moon. Mr. Basie is gonna lead us to the path of righteousness and all that other mother jazz. Wij deden het jarenlang na, tijdens snabbels, in tourbussen of gewoon zomaar. Als uitsmijter volgde nog een venijnig In the Right Tempo. Ik heb die plaat eindeloos vaak gehoord. Op feestjes, in cafés en tijdens het koken voor familie. Maar pas jaren later heb ik door dat het hoogstwaarschijnlijk een verwijzing is naar een paar nummers daarvoor. Daarin is te horen hoe het orkest plots zwalkt als een dronken zeeman, om daarna subtiel maar gedecideerd in het gereel te worden getrokken door de gitaar van Freddie Green. Het zachtste instrument tussen al dat geweld. Green stond er onbekend dat hij als geen ander kon schrappen met zijn gitaar. Avond aan avond feilloos in het juiste ritme. Toen hij eens ontslagen werd vanwege de zoveelste recessie die de jazz hard had getroffen, stond hij de volgende ochtend gewoon weer bij de bus. I gave you the best years of my life. No way I'm gonna leave. Hij zou tot zijn dood bij Basie blijven spelen als een soort geweten van de time. Halverwege de jaren 90 luidt de noodklok en wordt het hotel voorgoed gesloopt. Als je de beelden ziet, is het alsof je ouderlijk huis wordt afgebroken. As time goes by, just in time, it's about that time, time will tell. De jazzgeschiedenis staat bol van verwijzingen naar de tijd. Als vriend, als vijand, als partner in de zoektocht naar zingeving in de schemerige krochten van het altijd. Soms donker, maar vaker helverlicht met scheuten van levenskracht. Komt tijd, komt raad. De tijd als antwoord op de grote vragen. Andersom komt ook voor. De tijd als enigma waar je geen steek verder mee komt. The times they are a-changing, kraste Dylan narrig in het collectieve geheugen. Kort daarvoor kwam Charlie Parker misschien nog wel het dichtst bij de kern met zijn Now is the Time. Er is alleen maar nu, zong zijn saxofoon lyrisch gedurende de jaren 40
en een beetje van de jaren 50. Tot hij uitgeput op zijn 34ste vertrok om voor altijd in datzelfde nu te blijven. Sommige filosofen hangen de wetenschap aan dat de tijd alleen maar bestaat omdat we ons bewust zijn van heden, verleden en toekomst. Zonder ons geen tijd. Mijn demente moeder kon zich destijds in oprechte verwondering afvragen waarom ze me al jaren niet gezien had en waar haar beste vriendinnetje van de lagere school toch was gebleven. Zichzelf en de tijd voor altijd kwijt. Zoals een beeldhouwer zijn steen te lijf gaat om er een nieuwe realiteit uit te beitelen, zo wordt jazz gehouden uit de tijd. Met alles erop en eraan. Hoekjes, bultjes, geheime nisjes, scherpe randjes. Tijdens een oprecht bevlogen concert verdwijnt de klok en ontstaat er een vacuüm met eigen regels en dimensies in klank, tijd en dynamiek. Net zo lang totdat uiteindelijk het lichaam zichzelf vergeet. Ondertussen brengt iedere ademteugje dichter bij het onvermijdelijke einde. Gevangen in de paradox van er zijn en er niet zijn. De gedachte dat het ophoudt is even ondraaglijk als de gedachte dat het eindeloos doorgaat. Running out of time. Net zo lang tot je tijd erop zit.

Comes Love door een van de nieuwe sterren uit New Orleans, Messiah Lake. Hier is Benny Carter uit de jaren 30. I'm coming, Virginia. Nee, flauwe grap, kan niet.

DeMiro. Het geluid uit New Orleans. Je hoorde James en Troy Andrews. We gaan zo meteen besluiten met Dexter Gordon en Sticky Wicket. Je kunt alle informatie en eerdere programma's terugvinden op worldofjazz.nl. En ook deze uitzending werd weer mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Mijn naam is Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer.

Dag luisteraars, Duke Ellington, aflevering 299 op de Concertzender en World of Jazz. Ook vandaag gaan we door met Ellington-composities uitgevoerd door andere muzici. Vandaag een interessante, verrassende en boeiende verkenning en uitvoering van delen uit 5 suites uit de jaren 60, begin 70. De opname onder leiding van de Franse pianist en componist Benoît Delbecq met de titel Crescendo in Duke vond plaats in 2011 in Minneapolis en in Meudon in Frankrijk. Daar beginnen we mee. Portrait of Mahalia Jackson uit de New Orleans Suite uit 1970. U hoort een sextet met klarinetist Tony Coe, tenorsaxofonist Tony Mallaby, basklarinetist Antonin Triouang, pianist Delbecq, bassist Jean-Jacques Avenel en drummer Steve Argueil. Coe is in grote vorm in een serene uitvoering met fijnzinnige klankkleuren. De Spring uit de balletsuite The River wordt grotendeels gespeeld door het duo Delbecq en Argueil, gevolgd door het sextet met een spetterende uitvoering van The Whirlpool. Dat komt ook uit The River. Daarna een volledige uitvoering van de Gutla suite uit 1971. De suite is gewijd aan de viering van dit in 1966 volledig gerestaureerde kasteel in Marcoux. Dat ligt in het departement Loire. En let op, Ellington is als pianosolist heel duidelijk aanwezig. Het sextet speelt de 5 delen van de suite. Fanfare, Gutla, Get Witness, Something, Having At It. De 3 blazers wisselen af en toe van instrument. Coe en Mallaby spelen dan sopraansax in plaats van klarinet en tenorsax. En Triouang speelt altsax in plaats van basklarinet.

We gaan verder met Benoit Delbecq en Crescendo in Duke. Blue Pepper, oftewel Far East of the Blues, uit de Far East Suite, wordt in Minneapolis uitgevoerd door de Hornheads. Delbecq op piano, trombonist Michael Nelson, de trompetisten Steve Strand en Dave Jansen, tenorsaxofonist Candy Holman, baritonsaxofonist Keith Jansen, bassist Johannes Tona en drummer Michael Bland. Het nummer wordt krachtig uitgevoerd met een actieve ritmesectie en sprankelend pianospel van Delbecq. Dan gaan we terug naar Meudon. U krijgt een salsa-achtige trio-uitvoering van Tina uit de Latin American Suite. Delbecq wordt begeleid door bassist Jean-Jacques Avenel en drummer Steve Argueil. We blijven in Meudon met een swingende uitvoering van Diminuendo en Crescendo in Blue door het sextet. Het is geïnspireerd op de befaamde uitvoering in juli 1956 tijdens het Newport Jazz Festival. Tenorsaxofonist Tony Malaby doet zijn uiterste best, maar Gonsalves' huzarenstukje is niet te evenaren. Delbecq soleert op hoog niveau in een subtiele uitvoering van het impressionistische Fontainebleau Forest uit 1961. Ellington speelde het toen al heel mooi, maar Delbecq comes close. We sluiten deze aflevering af met een energieke, funky uitvoering van Bateau. Het wordt uitgevoerd door de Hornheads uit Minneapolis. Het is een goed geoliede groepsprestatie, maar drummer Michael Bland en trombonist Michael Nelson die stelen de show.

Het allereerste concert voor altsaxofoon en orkest, in 1901 gecomponeerd door Paul Gilson, werd uitgevoerd door saxofonist Kurt Bertels samen met het Symfonieorkest van Vlaanderen onder leiding van Jan Latham Koenig. Aan het begin van de 20e eeuw werd de saxofoon niet langer uitsluitend geassocieerd met militaire kapellen, maar vond het steeds vaker zijn plaats in het symfonieorkest en binnen de kamermuziek. De definitieve doorbraak volgde niet veel later in de jazz. In 1906 werd door Paul Gilson een deel van een eerder gecomponeerde sonate voor viool en piano bewerkt voor saxofoon en piano, onder de titel Improvisation. U hoort het werk hier uitgevoerd door Kurt Bertels op altsaxofoon en Bert Koch aan de piano.

Improvisation van Paul Gilson werd uitgevoerd door Koert Bertels op altsaxofoon en Bert Koch op piano. Tot besluit van deze aflevering van De Vorige Eeuw hoort u de Interlude Solennelle uit 1925 van Paul Gilson, uitgevoerd door Brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertomme. En deze aflevering werd samengesteld door Guy Thijs.

U luistert naar de Concertzender en dit is het programma Bij de Tijd. Brett Dean studeerde in zijn geboorteplaats Brisbane in Australië, voordat hij in 1984 naar Duitsland verhuisde. Daar was hij 14 jaar lang lid van de altvioolsectie van de Berliner Philharmoniker. Na terugkeer in Australië begon hij in 1998 met componeren. Dit is de laatste van een reeks uitzendingen met recente opnames van het werk van Brett Dean. In Spe contra Spem wordt een imaginaire ontmoeting geschetst tussen Mary Stuart, koningin van Schotland, en Elizabeth Tudor, koningin van Engeland. In werkelijkheid hebben ze elkaar nooit ontmoet. Waar Donizetti hierover een opera componeerde, werd door Brett Dean een liederencyclus voor twee sopranen geschreven. De muziek neemt de vorm aan van contrasterende en concurrerende standpunten die aanvankelijk afwisselend naar voren worden gebracht en later steeds meer met elkaar verweven raken. De zware beslissing van Elizabeth om het doodvonnis van Mary al dan niet te ondertekenen wordt gekenmerkt door grote twijfel. Bij Mary groeit daartegen de acceptatie van de dood. Het London Symphony Orchestra staat onder leiding van Edward Gardner en de sopraanpartijen worden vertolkt door Emma Bell en Elsa Dreisig.

London Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Edward Gardner voerde In spe contra spem van Brett Dean, een Australisch componist, uit. En u hoorde sopraan Emma Bell in de rol van Elizabeth Tudor en sopraan Elsa Dreisig zong Mary Stuart. Het was een live opname van de wereldpremière op 26 april 2023. U luistert naar de Concertzender en het programma Bij de Tijd. Van het vioolconcert van Brett Dean uit 2004 hoort u nu een recente opname van het derde deel. Dit deel heeft als titel Veiled and Mysterious en heeft de vorm van een elegie waarin de altviool een klaaglied laat horen boven ijzige klanken van cello's en percussie. Begeleid door de weeflijnen van hobo en Engelse hoorn wordt de luisteraar door de altviool geleid naar een vredige, zij het enigszins ambivalente conclusie. Het London Philharmonic Orchestra staat onder leiding van Hannah Linta en de altvioolpartij wordt vertolkt door Lawrence Power.

Oh.

Yes, I love it.

Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Pudding en Gisteren. Een radioprogramma waarin Prog uit heden en verleden aan bod komen. En we als enige regel kennen dat Prog staat voor progressief. We starten in 1971 met het tweede album Acquiring the Taste van de Britse groep Gentle Giant. Luister naar The House, The Street, The Room. Hier is Gentle Giant.

Ja. Na Gentle Giant met The House, The Street, The Room hoorde je Cardiacs met By Numbers van het vorig jaar verschenen album LSD. Zanger en gitarist Cavus Torabi ontfermt zich hierop over het muzikale erfgoed van de in 2020 overleden Cardiacs-leider Tim Smith. Daarnaast houdt hij ook de band Gong van de in 2015 overleden David Allen in leven. Van Gong onder leiding van Torabi verscheen onlangs het album Bright Spirit. En hiervan gaan we luisteren naar het nummer Menti Vuel. Hier is Gong.

Na Gong met Manti Viel hoorde je niemand minder dan Red Hot Chili Peppers bassist Flea met het nummer Traffic Lights van zijn verrassend veelzijdige soloalbum Honora. De zang was trouwens van niemand minder dan Radiohead kopstuk Tom York. Los van de eerder genoemde David Allen lijkt er meer rock dan prog, laat staan neoprog, te komen uit Australië. Carnival uit Perth is hierop een uitzondering. Zo is te horen op Inversus, hun vierde album in ruim 20 jaar. Luister naar Carnival met Ghost.

Je hoorde Carnivool met Ghost, gevolgd door Peter Gabriel met Mercy Street van zijn onlangs verschenen intieme live album In the Big Room. Ook van het Haagse Super Sister verscheen onlangs een live album genaamd Trio. Een weerslag van de Nederlandse tournee die volgde op het begin 2025 verschenen onvolprezen studioalbum Nancy Never Knew. Ook op het podium is de ruim 55-jarige band rond toetsenist en zanger Robert-Jan Stips weer geheel op stoom. Luister maar naar I Am You Are Me Transmitter. Hier is Super Sister.

Leo. Ja. Yeah. Dankjewel. Tot kijk. Hoi.

Louco Wall Street. Louco Wall Street. Louco Wall Street.